wordt het alle dagen feest. Dus vandaag maar vast begonnen, voor je het weet mee.

nooit een dag op mij gewacht. Er is zoveel wat mij is bijgebleven. Ik herinner me

0: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze. Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maxima tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.
1: De beste muziek hoor je hier.

was met Bianco uit de jaren 80 en dat heette Get Out of Your Lazy Bed. Dit is Platenkast, ik ben Emmy en ik ben uit mijn bed. Ik ben aanwezig, ik ben wakker. En ja, je gaat van alles horen van de jaren 60 tot en met vrij recent. En dit is volgens mij uit de 90s, of is het al uit de 2000s? Ik heb het niet nagekeken, maar zo'n heerlijk nummer van Anastasia. En die zegt gewoon van, joh, I've been around the block. Ik heb wat geleerd. And I've paid my dues. Welkom in de platen.

0: Radio Memory.
1: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

Een leuk hitje uit de jaren 80. Iets van halverwege jaren 80. Matthew Wilder. En dat heette Break My Stride. Nou, nog even niet. Want ik zit pas op de helft van de uur, als je het niet erg vindt. Dan nu. Nou, wat prachtige geluiden. The Beautiful Noise van Neil Diamond.

prachtig nummer van Massive Attack aan Finnish Sympathy. Hun pech was dat in die tijd de Golfoorlog uitbrak. En toen hebben ze zich maar omgedoopt in Massive. Maar ja, nu mag het alweer ongeveer. Dan nu naar de jaren 80 met Tracy Ullman. En die heeft een nummer opgenomen uit de jaren 60. En dat heet Move Over Darling.

Dat waren de Merry Man en Big Bamboo. En dat schijnt heel erg oud te zijn. En ja, in de loop der jaren begon ik door te krijgen dat het ook nog een heel ondeugend liedje is. Ze willen een Big Bamboo. You get my drift. Goed, tot zover de ondeugendheden. Dan nu juweeltjes. En wat voor een juweeltje. Uit de jaren 80. Een mooie van de Amazing Stroopwafels. Je zou het bijna op zijn Engels uitspreken. Amazing Stroopwafels. En dit heet Oude Maasweg.

denk dat als ik het album op de wall nog eens opzet, dat ik hem helemaal mee kan zingen. En dit komt daar vanaf. Michael Jackson. Dit heette Rock With You. Dan nu in dezelfde hoek, hè? Soul, funk. The late great Marvin Gaye. En volgens mij was Tammy Terrell er ook al een tijdje niet meer. Ain't nothing but, like the real thing.

Ricardo Cosciante uit de jaren 80. En dat heette Sincerita. En daar is het ook bij gebleven, jammer genoeg. Ja, het is mooie stem heeft die man. Dan nu het volgende. Vaak draai ik de lange versie en dan roep ik 7A. Maar dat zit hier niet aan, maar liever weet nu meteen wat ik bedoel. De Monkees en Daydream Believer.

flies when you're having fun. Want dit uur van de platenkast is al bijna weer voorbij. Tot over de Monkees. en dan nu als een van de laatste. Paul Carrick, I Need You. Nou, ik hoop het wel. En zoek me eens op social media.

0: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaja Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
1: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
0: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
2: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation de l'Ukraine.
0: De Franse president sprak ook nog met de Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maxima tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feest.

0: voeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: En hier is hij dan. Het populairste ochtendprogramma van dit radiostation. Ook het enige.
3: Erik de Valk.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

goedemorgen. Fijn dat je er bent. My love, too sexy. I'm too sexy. Ride, set, prayer. Vrienden, dinsdag.

niet meer onder ons. Rita Mitsuko, Maritia Baila. Goedemorgen. Twin Bandit, Jean-Paul en Anne-Marie met Rock the Vine. Die komt er straks aan. Maar eerst Jennifer Warnes in de ochtendshow. Hier bij Memory, waar ook anders. First we take Manhattan.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goeie.

jaren 80 een grote hit voor Billy Joel en Uptown Girl. Ah, even een knuffelmomentje, dat gaat er aankomen. Maar eerst Cameron Whitcomb en The Kingdom.

0: Heren, het was het moment om puntjes te scoren. Love me for a reason, Boyzone. Je had je geliefde dicht bij jou kunnen nemen en eens in de ogen kunnen kijken.
1: Ja.
0: Heb je dat niet bij de hand? Bekijk dan je radio. En bekijk dan in mijn ogen. Beetje moeilijk, maar ja, hoe? Beetje verbeelding. Gaan we nog eens diep in de tijd straks met Jerry Jackson. Maar eerst, geweldig nummer van The Style Council. Shout to the top. Goedemorgen op deze dinsdagochtend.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
1: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
0: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
2: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation dans l'otage.
0: De Franse president sprak ook nog met Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstanders in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maxima tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag.

0: 44 of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. De beste muziek
1: hoor je hier.
2: Radio Memory.
3: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en

Johnny, come home. Hier bij Memory in de ochtendshow. Met straks de nieuwe van Herbert. En jij blijft me altijd verbazen. Ja, ja, ja. Elke keer weer proberen we jou ook een beetje te verbazen. Met leuke muziek.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Adriano is graven in het verleden. Middle of the road. En chipper, chipper, chipper. Over de middle of the road gesproken. Ja, die is er straks om 10 uur met Hans de Knecht. We gaan straks nog eens knuffelen met Cool and the Gang. Maar eerst Cameo in de productie van Prince.

is Henry Pfr en Sola. Goedemorgen, de ochtendshow met de zomerrit van 2026. Allee, nummer 2 dan.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen. Louis Vlion. Rob van Daal. Yves Segers. Larissa. Sammy Moore. Wout. John Dennis. De Jongens. Danny D'Amaro. En Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Radio Memory. Goedemorgen. Hallo.

Je weet het, we zijn absoluut niet vies van een beetje rock and roll in de ochtend. Roxette. Rock and roll, ja. Joy Ride. Straks nog eens een popcorn oldietje bovenaan. Langsley Gore met die klassieker van haar. It's my party. In de ochtendshow. Hier bij Radio Met.

0: Lang geleden. It's my body. Een feestje? Nee, dat is niet lang geleden. Vrienden, bedankt dat u er weer bij was. En dat u weer met mij bent wakker geworden. Morgen doen we dat opnieuw. En dan gaan we lekker die week door midden splitsen. Dit is nog een moment voor Christophe. Tot morgen.
1: Mooi hart.

0: Erik de Valk. De
1: ochtendshow. Alleen de grootste hits.
2: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Allemand blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. En zoals de Mavericks hebben we de nacht weggedanst met de ochtendkroeg. En ze hebben zo'n beetje daar gekeken, de buren, maar die mensen zijn al veel gewoon. Het is al een paar jaar dat we doen natuurlijk die ochtendkroeg open hadden. En wat dacht je nog van deze Lionel Richie? Wil ik speciaal voor alle buren draaien. Hey, hallo, is it me you looking for? Zo die weten.

Een beetje James Bond hier op deze dinsdag met Adele. En het is inderdaad zo een beetje die Skyfall. Maar we gaan het dichter bij huis gaan zoeken. Doen we met de dames van Cadie. En we gaan het nooit vergeten. Die zomer van Oh Galilea.

Zelfcontrole is nog altijd de beste. In mijn ogen toch, het was die Laura Branigan en die Zelfcontrole. Na al die jaren heeft ze ook nog altijd die controle. Maar nu tijd voor Jens van Loon, nieuw werk met Vanavond voelt het juist en dat zou kunnen. Maar we zijn nog ochtend dus. Dus nog een tijdje.

was even terug in de tijd met die van Petula Clark en die Downtown. En ja, die liedjes gaan we nooit vergeten. Ook deze lied van Ben Howard en Iris de Fia.

0: hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de ochtendkroeg.
0: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

is zo een van die legendarische hits uit de jaren 80. Dit is van Matthew Wyler en I Break My Strike. We gaan misschien nog veel breken, maar we gaan niet alles breken natuurlijk. We gaan nog een leuke gaan draaien, maar hij gaat het nooit meer zingen, had hij beloofd. Ik heb het over André Hazes Jr. uit Liefde voor Muziek en Maak Me Wakker.

Terug naar het Vlaamse hitarchief met deze van Jimmy Frey. En dan breng die rozen naar Sandra. Hoeveel keer zou Jimmy dit niet gezongen hebben op zijn optredens? Dus ik zou niet graag een euro geven per keer dat hij het moest zeggen. Want ik denk dat je het wel een beetje armer gaat zijn. Nu tijd voor Cora en Because the Night. We mogen ook natuurlijk die Tralisa niet vergeten. It's

0: het was ook zeker onze Judith met You Didn't Sign Up For This. Ik zou het niet gaan weten, maar dit was de ochtendkroeg voor deze dinsdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer niet op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Barbara Dixon. 3 zomers lang. Tot morgen.
4: Omdat ik weet.

0: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Allemand blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Slager, zon in je hart. Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren.

0: Lieve Leute, Leute van Hoitje.
1: Het was 1970, zeg.
0: Dozie, Vicky, Mick en Titch op één plaat in Tonight.

Zo stond hij tenminste in 1981 te koop. Zo lang geleden. Ja, het is zo lang geleden, lieve vrienden. June, Roos en Anita Pointer. Samen de Pointer Sisters. Should I Do It? Terug in de show. Waar de plaat thuis wordt. Al zoveel vrolijke en spontane muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden.

De Classics, Nederlandse band, opgericht in 1967 in Stamprooi, Limburg. En van oorsprong een showorkest. De Classics scoorde vooral in de jaren 70 nog eens. Een van de grootste werd My Lady of Spain. In het begin trad de groep voornamelijk op in de regio en nam deel aan talentenjachten. En tijdens één van die optredens was de band ontdekt door platenbaas Johnny Hoes. En die wist wel raad met de royalties, lieve mensen. Ja. Welkom, dit is de Middle of the Road Show met zometeen een fijne, wachtende keuzechocolade. Allereerst deze tante, toen nog jonge wild, Patricia Pai. En Who Let the Heartache In?

0: Een plaatje uit het hoesje, ja, inderdaad, op zo'n 45 toer dingetje. Leuk, hè? Ja. Hij glimt nog als nieuw, alsof hij nog nooit gedraaid is. Kan me niet meer voorstellen. Nee, gekheid. Patricia Fry, vrienden. Hij heeft er heel veel jingles ingezongen voor Veronica. Ja! En toen was ze inderdaad ook nog een jong meisje. Who let the heartache in?
1: Een fijne voor achter de keuken voor
0: de Songfestival overwinning was met een overmacht die maar zelden gezien is. 61 punten meer dan de nummer 2 Israël. Het gebeurde met Nicole. Een beetje vrienden.
1: Dit is

1976, 1990. Ja, zo'n beetje 14 jaar popgeschiedenis. In die periode waren ze actief. Magic Man. Och, daar begon het mee in 76. Crazy and You, Barracuda, noem ze maar op. In de jaren 80 geweest, terug met een paar dijken. All I wanna do is make love to you. Lieve luistervrienden, waarom komt deze aankloot? Dan gaat hard. Het werd een nummer 5 in de single top 100. Hier gewoon gezellig in het kikkerlandje Nederland. In de polder. Net zoals in Vlaanderen natuurlijk. Och,

misschien Timmer wel langer aan de weg dan de Rolling Stones, hè? Er werd wat afgetimmerd op deze mannen. Uit de Hoog, ja, inderdaad. Golden Earring. Another 45 miles. Uit 1970. Trek even een deur open, hoor. Even kijken. Jongen, onrust.

1974 werd Michael McDonald zanger bij Steely Dan. En in 1975 sloot hij zich aan bij de Doobie Brothers als invaller voor de zieke frontman Tom Johnson. Die 2 jaar later na een moeizame herstelperiode zou vertrekken. En hierdoor werd McDonald tot aan de breuk in 1982 van de Doobies vast bandlid. En veranderde hij in de jaren de muzikale koers, jaren 80. Nou, Patti LaBelle zong met hem mee in On My Own. En ook Sweet Freedom, die zojuist hoorde met een dikke hit.

0: Men fluistert dat ze nog steeds bestaan.
1: We hadden wel een nieuwe bezetting.
0: Ja. Ze hebben wat leden versleten hoor, deze meiden. The Female Intuition. Vrouwen hebben van die gevoelens waarvan je zegt... Zo, oh, oh. Het trio is allemaal gesteld in 1983 door Erik van Tijn en Jochem Fruitsma. Gewoon my time. Dit is de middel of de roodje. Wereldwijd. Voor jou. Nou, lekker toch? De voltooid verleden tijd een hele uur lang op je radio. Web radio. Via de eten.

Nee, ik stap zo snel mogelijk in de plane, jongens. Even naar Aruba. Dat is het idee trouwens ontstaan van deze plaat. De oostenwind. One way wind. Altijd naar het oosten. Op Aruba. Ik heb trouwens over Aruba gesproken. Wie bang is voor koud zeewater, die kan met een gerust hart naar Aruba komen. Tijdens de koelste maanden is het zeewater rondom Aruba. Aruba, gewoon ongeveer nog zo'n 26 graden Celsius. En tijdens de warmste maanden loopt het op naar liefst 29 graden Celsius. Zeewater, mensen. Ter vergelijking, onze eigen Noordzeekust heeft in de warmste maand augustus een watertemperatuur van maximaal 20 tot 22 graden. Maar je moet wel even van vliegen. Ja hoor. Met dank aan de kids. One Way Wind uit 1971.

Dat was het keiharde leven, hè? Van 9 tot 5. Net als een DJ, als het ware. Daar had Donny Oei Oei Paten. Intussen ben ik op zoek naar enkele sponsors. Ja, een reisje naar Aruba zie ik inderdaad wel zitten, maar... Nee? Och, crowdfunding lijkt me ook wel leuk. Vrienden, tot zover en hey, graag tot morgen.

0: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Allemand blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier. Radio Memory.
5: Hallo iedereen, ik ben Mathies en enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en tot de

Deze dames ken je nog wel van Shell Not. We draaiden Mel en Kim, Respectable. Dinsdag 22 september, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Neem je mee tezelf en één aan tafel met Tony van Beveren. En tot die tijd gaan we het gezellig maken met nu een meneer uit Nienhoven. Origineel komt ze van Mark Dex. We draaien Luke Jones. En waar moet ik heen zonder jou?

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

was er eentje uit de hitparade van 1988. We draaiden New Order en de Blue Monday. Als ik even mijn playlist bekijk en de klok hier in de studio, gaan we richting reclame hier op deze dinsdagmorgen. Gaan we doen met Benny King, hè? En Don't Play That Song.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Was er eentje terug in de tijd van Sweets, hier in ons programma bij Radio Memory vanuit de Helelsbergse straat 105 in Galmaarden. Daar zijn we gelegen. En dat is een meneer uit Nederland. We draaien Marco Borsato.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Wasreetje van Marco, Tears on Lie. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Ken je deze? Dat is er eentje van Tears of Fears en Shout.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Adreetje van Bon Jovi, It's My Life. De man die je nog kent van Always. Allemaal hier in ons programma bij Radio Memory. Dat is een formatie uit Zweden. Ze zijn met z'n vieren, twee dames, twee heren. Ik heb het over ABBA en we draaien Gimme Gimme Gimme.

0: VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Winnie Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

Celine Dion, die je nog kent van I'm Alive, draaide Because You Love Me. Dinsdag 22 september, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Johan de Radioman met zijn programma. En dat is een formatie uit Nederland, hè. Corrie en Rekels en Rozen die bloeien. Goedemiddag allemaal.

Deze man ken je nog wel van Jambalaya. We draaien de Fats Domino en My Girl Josephine. En dat is er eentje van Sandra, Maria Magdalena.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Een van de grootste successen van Cool Shape was deze Take My Love. We gaan een zomerhit draaien, een paar jaar terug in de tijd. Eentje van Jody Bernal en Cassie Canoe.

Onze maxi-versie van Falco, Rock Me Amadeus. We gaan richting reclame. De volgende plaat is origineel van Smokey. Ik heb ze meegebracht door Gompie. En dit met Who the Fuck is Hell is.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Een geweldige discoplaat uit de jaren 80. We draaien de Lip Sync en de Funky Town. We gaan een keertje eentje draaien van een dame uit Nederland die je nog kent van Ik Zit in een Cafeetje. Ik heb het over Jetty Paletti en we draaien Kalinka. We gaan er een beetje tempo in brengen op deze dinsdag in ons programma.

0: Was er nog eentje van Denzel? We gaan plaatsschuimen voor onze Wolt-collega, want ook onze collega Johan de Radioman is hier al toekomen in de studio's van Radio Memory. Was het voor vandaag op deze dinsdag 22 september tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Meveren. Ik wens je nog een fijne dinsdagmiddag toe. Nog veel pret ook met de komende collega's. Ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Meveren. Ik heb er nog eentje van de Natural Born DJs en de DJs are here. Groetjes en graag tot morgen, ietsje na 11.
1: Yeah.

beste muziek hoor je hier. Radio Memory.

0: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en tot

Goedemiddag iedereen, allemaal welkom bij Radio Memory live vanuit Galmaarden. Ben ik bij u tot 15 uur met de mooiste muziekmix. Daarnet zijn we begonnen met Céline Dion, want ze treedt morgen op in Parijs. En ik vraag mij persoonlijk af wat zo'n ingangkaartje moet betaald worden. Maar wij hebben toch kunnen genieten van My Heart Will Go On. Het themalied van de film De Titanic van indertijd. 02-66-99-660, het welbekende telefoonnummer van de studio, als je een praatje wilt aanvragen. En ook een dikke merci voor Tony van Bever voor de afgelopen twee uurtjes. Ook Elvis Presley is te zien, maar ergens anders natuurlijk. Op Netflix is er een nieuwe documentaire, heb ik gezien, want ik heb hem al een stukje gezien deze morgen voordat ik naar hier kwam. En het is een documentaire van zijn optredens. Hij had hele grote bakkenbaarden toen. Maar we gaan toch wel iets van hem luisteren met als titel My Boy.

Eh ben, ze hebben meerdere keren gezegd, oula la la, TC Matik. En nu heb ik in het Nederlands klaarstaan van een Hollander met de voornaam Frans. Het is natuurlijk niemand minder dan onze Frans Bauer met een dag uit 1000 dromen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Dat was de groep Boyzone met de titel Love Me For A Reason. Hou van mij voor een reden. Dat is meestal ook een vraag dat men kan stellen als men van iemand kan of wil houden. En speel je soms op de lotto? Ik persoonlijk al jaren en meer, maar als je wint kan je zeggen ik heb een keer geluk gehad. Mes jours de chance, Frank Michael.

Dat was de meidengroep Spice Girls met Viva Forever. Binnen een paar minuten is er opnieuw de mededelingentijd, zoals men zegt, 20 voor ongeveer. Ik heb er nog twee voor dat moment. Wij vieren het leven, dat moeten we elke dag doen. Eentje van John Dennis en dan eentje van Roxette. En die zeggen allemaal, probeer.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Dat was er eentje van Larissa die regelmatig op bezoek komt hier in de studio van Radio Memory te Galmaarden. Ich kann dich sehen. De volgende is een liedje dat heel bekend is. Iedereen zingt het mee, iedereen danst het mee. Het bestaat in meerdere versies door meerdere personen gezongen. Wat zou het zijn? Ik ga één naam zeggen, Marco Schuitmaker. Dan spreekt men natuurlijk van Engel Bewaarder.

Belle époque was dat met Black is Black. Het eerste deel wat de mooiste muziekmix betreft zit er bijna op. Ik heb er nog twee. Eentje van het jaar 1979 van Patrick Hernandez, Born to be Alive. En dan eindigen deel 1 met Bruce Springsteen. En die zingt ook iets met Born in the USA. Tot ziens.

0: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Bajottenland.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
2: Johan de Radioman.

Hun grootste successen hadden ze in de jaren 70, 80, als ik me niet vergis, de Kelly-familie, hier met het liedje Annie Laurie. Straks zijn er weer wat mededelingen, maar eerst nog Kelly Minogue met I Believe in You en Runaway Train van Boy George.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Daarnet was het Demis Roussos met Eleni. Je hoort het op de achtergrond. Ik heb nog een verzoekje voor jullie allemaal. Onze Geert heeft ook gebeld. En die vroeg een plaatje van John Lennon. En wat zou het niet anders kunnen zijn dan Imagine. Veel plezier ermee.

Dat was een vleugje reggae muziek op jullie radio. Een memory vanuit Galmaarden. Peter Tosh met Johnny B. Goode. Als ik jong was, want we zijn met 6 kinderen thuis, konden we veel kaartspelen spelen. Whist, Rummy Bridge, Bolot en zoveel meer. Waarom zeg ik dat? Johnny Holiday houdt ook van kaarten volgens mij. Partie de kaarten.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Dat was er eentje van Julio Iglesias. Ik had een titel niet zeggen, want ik kan niet genoeg Spaans daarvoor. Maar we gaan langzaam afsluiten, want het einde is in zicht wat de mooiste muziekmix betreft voor deze dinsdagnamiddag. Blijf luisteren naar Radio Memory, want straks zijn er de collega's en er is ook live vanaf 18 uur tot 20 uur met Hilde Bruneel met haar muziekdoos. We gaan eindigen en we gaan allemaal meedoen. Klap maar in je handen. Allee, straks allemaal meedoen, hè. Peter Koelewijn, dan Oom Wassemé. Dat moeten we altijd doen, dat we van elkaar moeten houden, van Gilbert Montagne. En dan Enjoy. Wens ik aan elkeen nog een mooie week van Touch of Joy. En ik ben er volgende week maandag terug. Hou jullie goed allemaal. Tadaa!

Boys. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. Oh, oh, oh. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Oh, oh, oh. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. Oh, oh, oh. En dan om de buurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Krukke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Ik ben Peter en ik neem jullie weer mee door de middag. Tussen 3 en 4 heb ik een heleboel fijne muziek. En zo leren we elkaar een beetje kennen. ABBA, Knowing Me, Knowing You.

verklappen dat ik behoorlijk gek gedaan heb ooit op deze freeze frame van de G. Gales Band. We gaan nu naar de jaren 60, naar de Monkees en het thema van

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.

Ik heb ooit heel hard moeten lachen toen een Franstalige collega van me UB40 niet kende, maar wel UB40. Sing Your Own Song was dit. De Human League, die hebben een voorkeur voor Louise.

Fox, Precious Little Diamond. De Dinky Toys en Gajanin, die hadden ooit iets. Het is te zeggen, die hadden ooit een love embrace.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

de jaren 70 met vrolijke muziek zoals deze Anita Ward, Ring My Bell. Het was ook de tijd dat ik toch wel vaak in de spiegel keek voor ik uitging om te kijken of mijn toen nog uitbundig aanwezige haar wel in de plooi lag. Ik keek misschien wel in de spiegel van de Human League in The Mirror Man.

meer nog dan de tante van Whitney Houston, zelf ook een fantastische zangeres, deze Diane Warwick, Don't Make Me Over. Ik heb hoogtevrees, dus dit zie je mij nooit doen. View from a Bridge, Kim Wilde.

Ik ga straks nog een stapje in het leven zetten. In het streetlife van Crusaders en Randy Crawford misschien wel. Dit is de laatste voor vandaag. Ik hoor jullie graag terug morgen opnieuw tussen 3 en 4.

0: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rucke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Rucke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier

bepaald automerk deze plaat ook gebruikte om een bepaald type van hun merk aan te prijzen. Namelijk Dacia Duster. Another one drives the Duster. Weet je dan nog? Deze Queen. En another one bites the dust. Heel wat stof gaat ook opgewaaid worden hier in dit programma. In deze driver's seat. Ik heb Gina G. If only I could klaarstaan. Die warme stem van Chris Rea. Die missen we ook. Hè, met Touché d'amour. En deze Curtis Stigers, I Wonder Why. Begint altijd met mooie geschal van trompetten en dergelijke. We zijn goed vertrokken, denk ik.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.

Kelly Family hier bij Radio Memory met The Children of Kosovo. Ik heb straks een one-hit wonder klaarstaan, maar dat kan ook wel gezegd worden van de volgende plaat dat ik ga draaien, want daarna is het ook heel stil geworden. Het is een zangeres met een bepaald type van aanwezigheid, zullen we maar opschrijven. Is dat goed uitgedrukt? Deze Katrina and the Waves and Walking on Sunshine.

tiende hit voor Mariah McKee en Show Me Heaven. Ja, ik ga spijtig genoeg niet de hemel tonen, misschien wel de hel, spijtig genoeg. Want we weten ondertussen dat bepaalde AI-toepassingen gevaarlijk en afwijkend gedrag kunnen vertonen. Dat is dus echt wel inmiddels schering en inslag geworden. Ook Gemini van Google ging even van het afgebakende pad af. Want tijdens een test brak Gemini uit een afgesloten omgeving en hackte het zomaar even 3 bedrijven. En dat gebeurde in mei, maar Google moest het nu ook dus publiekelijk toegeven. De veiligheidsfirma Irregular wou nagaan hoe goed Gemini ethisch kon hacken. En daarvoor creëerde het een nagemaakte sandbox. De onderzoekers lieten de internettoegang echter aanstaan, waarna de AI echte bedrijfswebsites aanzag voor de toegewezen doelwitten. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Bij één bedrijf met exact dezelfde naam als het fictieve originele doelwit paste Gemini dus een oldschool tactiek toe. Het bleek gewoon continu wachtwoorden raden tot het een correcte vond. En zo kreeg het dus toegang tot het beveiligde systeem. Voor de twee andere inbraken zocht het door online opslagplaatsen naar gelekte logingegevens. Het gebruikte die dan om zo binnen te geraken op de servers. Omdat er geen echte schade is gemaakt, deed Google ook nog geen publieke bekendmaking van het voorval. De autoriteiten zijn toen wel meteen verwittigd en Google werkte meteen samen met de getroffen bedrijven om dan veiligheidsmaatregelen te treffen. Maar je ziet, het is toch iets of wat gevaarlijker aan het worden, vind ik ook persoonlijk. Die artificiële intelligentie, die wil precies een wil hebben om verder te leven. En dat is een volgens mij echt een schrikwekkende evolutie. Dat was het woord dat ik zocht. En nu heb ik Everly Brothers, On the Wings of a Nightingale.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Ivan Plettings.
7: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

weten ondertussen dat Zweden wel heel sterk is op het gebied van het winnen van het Eurovisie Songfestival. Dit was er dus ook zo eentje, namelijk Charlotte en Take Me To Your Heaven. Bam, bam, bam, bam, bam, voilà. Straks deel 2 ook nog van deze driver's seat, maar eerst iemand dat op een moderne manier lief heeft. Sandy Martin en Modern Lover. Tot straks voor deel 2.

0: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rucke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Rucke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Beste muziek.
4: Hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

Christopher Cross en Sailing. En zo mag ik met jullie ook zeilen naar 6 uur in het tweede deel van deze Driver's Seat. Ik heb weer goede muziek hè, in dit uur. Donna Summer, She Works Hard for the Money, En Vogue en Hold On. En we willen ook nog eens René Vroger voor jullie draaien. Hij heeft een ja, zotte manier voor jullie. Met deze Crazy Way About You. And I still-

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

De rand van de hemel met Too Unlimited en The Edge of Heaven. Ja, Ray en Anita, hè, zo kennen we ze natuurlijk. Ze hebben ook wel opgetreden nog eens, niet zo heel lang geleden, in de Toppers. Dat is dus ook altijd Toppers in concert daar in Amsterdam. In een volle zaal. En dat is elke keer ook altijd geniet. En zij waren er ook eens voor op te treden. En het was nog echt wel op en top, ja, plezier als ze daar maakten. En nu eventjes die gevoelige kant op van een reeks van vroeger. Namelijk Fame. En dit is Kids from Fame met die zeer mooie Starmaker.

0: ook de gevoelige erogene zones even aanraken. Doet dat natuurlijk niet als het niet mag, hè. Samantha Fox en Touch Me, I Want Your Body. En wat jullie waarschijnlijk nu zullen willen, dat is namelijk de weerkaarten. Want vannacht is het in de meeste streken licht bewolkt. Bewolkt, zo is het. Mogelijk is er tijdelijk ook nog wat lage bewolking in de streken nabij de Nederlandse grens. Lokaal en dan vooral in de Ardense valleien kunnen er nevel- of mistbanken gevormd worden. Minima tussen 4 en 12 graden. Morgen beginnen we met lokaal ochtendgrijs, maar al snel wordt het vrij zonnig met soms wat hoge wolkensluiers. In de nacht naar donderdag trekt er dan een storing over en kan er in het uiterste noorden en het oosten toch ook wat lichte neerslag vallen. Mooie temperaturen, maximaal tussen 17 en 23 graden. Donderdag is er nevel, mist en lage wolk met kans op motregen en dat vooral in Hoog-België. Nadien wordt het overal gedeeltelijk bewolkt. In de namiddag worden de opklaringen wel breder bij maxima tussen 14 en 19 graden. Vrijdag belooft het dan een stralende herfstdag te worden met veel zon. Het wordt iets zachter bij temperaturen tussen 17 en 22 graden. Zaterdag soms misschien wel wat wolkenvelden aan de zee met kans op een licht gedruppel. Elders blijft het wel droog met brede opklaringen. Temperaturen tussen 19 en 25 graden. Zondag zou het dan terug weer wat minder worden. Misschien kans op wat meer regen. En ook de temperaturen die iets kouder gaan worden. Zo tussen de 19 en 23 graden. Ik heb nog eens Jon Bon Jovi klaarstaan. En Blaze of Glory.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Radio Memory.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Sam Goris. Christophe. Maureen. Louis Vlion. Rob van Daal. Yves Segers. Larissa. Sammy Moore. Wout. John Dennis. De Jongens. Danny D'Amaro. En Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Ivan Plettings. Radio Memory. Goeie avond.

Meredith Brooks en Bitch. Dat is iets wat ik ook nog voor jullie heb gedraaid hier richting het einde van mijn programma voor deze dinsdagavond. Ik heb nog een leuke klaarstaan van Boney M. met dat zeer gekend intro-drummetje. Ook een plaats waar ik heel voor graag wel achter mijn drumstel wil kruipen. Gewoon dat het plezant is om daarop te drummen. Deze Rasputin, daarmee gaan wij richting 6 uur hier bij Memory. Tot de volgende!

0: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer €12.000 schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en tot

Dinsdag 22 september 2026. Welkom in de muziekdoos. Wij gingen van start met David Guetta en I Don't Wanna Wait. Waarna gevolgd door Madonna en La Isla Bonita, beter gezegd. U kan terugbellen voor uw favoriete plaat en dan draai ik die met plezier voor u. 0266996660. En ik heb alvast een lekker beentje gekozen voor de kleine hondjes. De Romeo's. Ik zag jou maar even.

jou maar even. Dat waren de Romeo's. En ik heb ondertussen een hele leuke klaargezet. Een barkeilijke. Daar zal ik mijn zus mee plezier doen. En zij heeft het over, of hij liever, zotverliefd op jou. Ik hoor

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goeie avond.

een superhit, deze plaat van Pommelien Thijs. En zij heeft het over Cassandra. We gaan ons eerste uurtje een beetje op de Vlaamse tour. Dat doen we samen met Sam Goris. Meestal zijn het up-tempo nummers. Deze is een prachtige slow. Dat heb ik van jou geleerd.

af en toe brengen ze zo eens een zachter nummer uit. Een dansbaar nummer, zou ik maar zeggen. Sam Goris, en dat heb ik van jou geleerd.

Ook al zijn het een beetje mesjes. Maar hij ziet er supergoed uit met zijn mini-snorretje. We hebben het over Aaron Blommaert samen met Zoé Lieve. En zij zingen Tranen van Goud. Wel, ik zou zeggen, kom maar een keer bij mij wenen, manneke. Zal ik u wel uw traantjes opvangen?

ze door elkaar. De nieuwste Nederlandstalige en Engelstalige Milking en Medicine. En ik ben zelfs even gaan graaien in het bakje van de Franstalige nummers. En daar vond ik deze plaat. Aha, u herkent het teuntje? Het is al even geleden. Hier is Sacha Distel. En hij heeft het over mijn vrouwtje, ma femme.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory. Goeie avond.

De nieuwe van Wim Soutaar en Vragen. En we gaan even naar Italië. Hij begint heel zacht om dan heel sterk uit te halen. Zijn naam Eros Ramazzotti, een hele mond vol.

zoals ik al zei, de mooiste muziek die hoort u alleen hier bij Radio Memory. In de muziekdoos nog tot en met 20 uur. En om 20 uur krijgt u een nieuwtje, krijgt u een test. En daar vertel ik zo dadelijk meer over. Maar de volgende is op aanvraag van ons Rozeke. En Rozeke die vroeg de nieuwste plaat van Sasha en Davy. En zijn het je ogen?

Ik hoop dat ze ervan genoten heeft, ons Roosje, van deze mooie plaat van niemand minder dan Sascha en Davy. En zijn het je ogen zou wel kunnen. En deze werd aangevraagd door ons Franske, Paul Severs en Lief.

Tot de laatste noot hebben we ervan genoten van deze plaat van niemand minder dan Paul Severs, zaliger en lief, aangevraagd door ons Franske. En ik heb nog één plaatje te gaan in dit uurtje en dan gaan we de klok even juist zetten en zijn we weer vertrokken voor het komende uur. We gaan dat doen met deze. En meneer die binnenkort is in onze studio.

0: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer 12.000 euro schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

Een superleuk dansje, deze. Het Smitje. En dat gedaan met de showband van Lois en niks meer of minder. Welkom in het tweede deel van ons programma. We hebben vandaag voor jou nog heel veel muziek in petto. En één daarvan is er één aangevraagd door onze Geert. En dat was niet minder dan deze. Een beetje laat op de avond, maar kan altijd smaken na een heerlijke maaltijd. WOF de Kunst. En iedere morgen staan we er voorop. Voor één kopje koffie.

Ja, Franske, vannacht ben jij van mij. Allee, ja, in mijn dromen misschien, hè. Corrie Konings en Druk je lijf tegen dat van mij. En je weet, ik heb daarnet verteld dat we vanavond een beetje een speciaalke hier doen. Wel, 8 uur is er niet zoals gewoonte onze collega, maar wel een andere collega. Namelijk niemand minder dan onze Rudolf samen met Anja. En ze noemen het de Jong en Oud Show. Ik ben heel benieuwd, ik heb het nog niet gehoord. Ik heb stiekem helemaal niet geluisterd. Maar ik apprecieer het als jij even laat weten of jullie die constant in de programmering willen. Wie stemt voor, wie stemt tegen? Laat ons weten via de telefoon of je kan dat ook doen via info@radiomemory.be.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

de afsluiter van onze John Dennis op ieder optreden. Nathaniel Radcliffe en The Night Sweats. And I never... I need never get old. Zo moeten we het eigenlijk zeggen. Ik ga toch aan de Johnneke vragen om zijn versie, want die is al even mooi, om niet te zeggen mooier. Heb jij er zin in? Ik heb er ook zin in vanavond. Dus wat ik daarnet wou zeggen is dat het niet Camille Jansen is met Hits from the Heartline om 8 uur, maar wel pas om 9 uur. Want tussen 8 en 9 krijgen we een speciale try-out, laat het maar zeggen. En laat jullie zelf maar eens horen wat jullie ervan denken. Maar wij gaan met deze. Let's go. There is something in your eyes.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

Shakira. En zij heeft het over de zoo. En ik kreeg nog een aanvraag van onze Rudolf. En Rudolf, die wou terug in de tijd. En dat met een plaatje van Paul Severs. En dansen in de discotheek.

0: Ja, ja, op zijn ouderdom. Hij doet het nog hoor, Wiltura. En de eerste keer, al is dat bij hem zeker al een hele poos geleden. En deze plaat is van Jan Smit. Jij bent daar. U kan ook nog uw plaatje aanvragen. 02-6699-660.
1: Jij bent alles wat ik wenste, waar ik ooit van heb gedroomd, waardoor ik

Een zomaartje. Deze van Jan Smit en jij bent daar. En deze man was deze week nog gehospitaliseerd. Ik hoop dat het nu beter met hem gaat. We hebben het over Yves Segers en draadjes.

0: Zo. En ik moest hier heel even lachen, want blijkbaar heb ik daarnet een verspreking gedaan. En heb ik onze Willy Tura vernoemd in plaats van Willy Sommers, want dat moest de juiste man zijn. Dat was deze laatste Yves Seger met Draadjes. En totaal in de aandacht deze week met de week van de Alzheimer. En ik zeg altijd, ik heb Alzheimer light. Ik onthoud alleen de dingen die ik graag onthoud. Deze werd aangevraagd door Gieke uit Overboelaren.
1: Ga ik niet naar buiten, we gaan...
0: En... met Sherio.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

geprobeerd van die dansende aap Tones and I en Dance Monkey. En ken je deze nog? Ze was een klein meisje toen ze al zong. Haar naam was Sylvie Melody en nu is zij een volwassen vrouw, een prachtige vrouw zelf, die zelf kinderen heeft. Of een kindje, alleszins toch. Maar ze maakt wel deel uit van de groep Silver. En deze, dat was een hit in een tijdje geleden. Zij heeft het over Turn the Tide.

0: Hard Tide Silver.
1: Een prachtige opname met Sylvie Demy. En ik heb een speciale voor jullie klaargelegd, deze. De zanger, onze Guy de Vos. Nee, niet Guy de Vos. Mama, zeg ik nu. Onze Gorky, die is al gestorven. Hier is de lieve kleine piranha.

Zo komt het als je mij als Grieken in je kop zit, dat je hem ook gaat vernoemen. Nee, het was Luc de Vos van Gorky en Lieve Kleine Piranha. En deze, een man waar ik fier op ben, zijn naam Jordi van Het, stond ook op onze, op onze verjaardagshow, was de afsluiter daar en met recht en reden. Niemand mag alleen zijn.

Het is net of hij zei tegen mij, niemand mag alleen zijn. En dat was onze Jordi van Het. En onze Sergio, die kennen we van zijn grote mond. Maar wie toch een prachtige slauw.

ze niet tv aan het kijken is, zal mijn zusje Marianne daar content mee geweest zijn. Sergio en Alleen bij jou. Voor mij is het tijd om afscheid te nemen. En dat gaan we niet letterlijk doen. Maar ik ga plaatsmaken voor de volgende collega's. En dat zijn vandaag een speciale test met de oud- en nieuwshow van Rudolf en Anja. En het is aan jullie om te bepalen of wij deze iedere week gaan draaien. Maar de kans is groot. We gaan ernaar luisteren. Ondertussen nemen we afscheid op de mooie tonen van Andrei Lugovski en You Raise Me Up. Ik ben er terug morgen tussen 18 en 20 uur. En dan weer met een overvolle muziekdoos waarin de hits van vervlogen tijden zitten. En ook de mooie liedjes van vandaag. Geniet nog van het programma en wat mij betreft tot morgen. Doei!

0: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer €12.000 schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16-toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Zo vrienden, we zijn er weer om klaar voor te samen, ik samen met Anja. Om voor jullie een uurtje lang leuke platen uit te kiezen en te draaien. Welkom in deze nieuwe start van de Oud en Nieuw Show.

Ik begin meteen met een verzoekje dat ik binnenkreeg van Balken de Beer. Hier komt hij aan. Bobby Prins, het gebeurde toen.

0: Bobby Prins met Het Gebeurde Toen. En ja, begin van deze week hebben we fantastisch goed optreden meegemaakt. Is het niet waar, Anja? Van Corrie Konings.
1: Jazeker, dat was prachtig. Er waren wel meer prachtige zangers, hè?
0: Ja, maar Corrie was toch echt wel een sterke uitblinker, hè? Ze is 75 geworden en ze doet het echt nog ontzettend goed op het podium. En deze bracht ze ook afgelopen week op het podium. En ik zou eens graag naar de Noordpool gaan. Ga je mee?
1: Jazeker, maar nee, liever niet. Ik blijf liever hier.
0: Oké, dan zal ik ook hier maar blijven. Dan gaan we het gewoon muzikaal behouden samen met Corrie nog van in die tijd aan de Noordpool.

Dat was Corrie Konings met haar verhaal over de Noordpool. We blijven even in gezelschap met de dames. Maar dit is wel gloednieuw werk van Honey Day. The Locomotion.

Ik ga terug naar 1965. Naar de Nederlandse zangeres Ria Valk. En ik heb gekozen voor het nummertje Als ik de golven aan het strand zie.

0: Wat een prachtstem. Muziek waar je steeds kan van blijven genieten. En wij blijven ze ook draaien in ons programma van deze oud en nieuw show. Wel Anja, even naar jou toe. Als ik zeg draai 797204 met deze Wiltura klassieker. We hebben ze deze week ook live aan het werk gezien. Over wie heb ik het dan?
1: Dan denk ik dat je het hebt over Lisa Delbo.
0: Dat klopt volledig. En ze zong het nummer toen ook op die show, dus volledig live. En dat was echt genieten. Gaan we hem samen nog eens beluisteren?
1: Ja, heel graag. Want wat is het mooi, hè? Prachtig.

De George Baker Selection hoeft niet altijd die Paloma Blanca te zijn. Of A Beautiful Rose. Of Single Song of Love. Nee hoor, die man heeft nog heel wat andere mooie liedjes opgenomen. Zoals deze Baby Blue. En die bracht ik vandaag eens mee in onze oud en nieuw show. En dit is ook zo'n mooie. We blijven nog even in Nederland met The Moonlights.

0: als een vlinder in de regen. Dat was ze dan, The Moonlight. Heel mooi nummer trouwens ook. Ze maken hele mooie muziek. En weet je, Anja, ik heb eens een nummer meegebracht van iemand die heeft het over een rode cabrio. Wel, dat zou toch eens leuk zijn, hè, als we daar konden mee meerijden.
1: Jazeker, maar dan moeten we denk ik naar Phil Hunter.
0: Ja, dat klopt. Heb je goed geraden, zeg. Hey, je begint je muzikaal werk en je werk heel goed te doen. Wat opzoekingswerk dus via internet dus. En ze had het helemaal onvoorbereid, wisten ze meteen dat ik het over Phil Hunter heb. We blijven ervan dromen in een rode cabrio. Ja, dat zal bij dromen blijven, denk ik. Want dan moeten we echt nog wel aardig veel centjes gaan verdienen. En dan moeten onze luisteraars, laat ons zeggen, onze liedjes nog meer en meer en meer gaan streamen. Alle kijkheid op de stok. We luisteren gewoon naar Phil Hunter en het verhaal over zijn rode cabrio. Welkom dus in deze oud en nieuw show.

0: het blijft gewoon een prachtige klassieker. Die muziek van Elvis, het is gewoon telke malen opnieuw genieten. You're the Devil in the Sky, ja. En begin deze maand begon natuurlijk ook allemaal dus het schooljaar voor vele kinderen, onder de kinderen dus. En natuurlijk voor sommigen wonen al eerder eind augustus. En dat is natuurlijk in bij onze noordenburen. En deze plaat, ja, die durfden wij wel eens een keertje zingen, destijds in de school. De school, dat is een apenkot. Gaan we het nog eens beluisteren? Jeugdsentiment.
1: Uw pa werkt, en uw ma werkt, en gij vliegt in de kindercrash. En de crash, dat is...

leven gaat zo snel. En voordat je het weet zit op weg naar school, je boekentasken onder je arm en je zet content en fier. En je denkt nu gaat leven beginnen, de vogeltjes zeggen, de bloemetjes,

Cafeetje links, cafeetje rechts. Hier komt Tess. En uw moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zei jij dat? Een zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En uw vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij: Jean-Pierre, een zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt: nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij: nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct: ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre: op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek.

Domme fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. En zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreek. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja meneer de directeur, het is niet te geloven, zegt hij.

Ik denk Jean-Pierre, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg, leven, leven. Wel mensen, vergeet het maar, hè. Verdomme vergeet het maar. Want voordat je het weet, wordt zitten pijzen bij Dopeekjes. En wordt zitten Dopeekjes.

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boom, boom, boom. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boom.
1: Dat was lang geleden, zeg. Vuilemon en zijn gasten, wat een naam zeg, met het apenkot. We gaan naar de muziek van Paul Anka, maar gebracht door de keizer van het Vlaamse lied. Wat dacht je, dat we ons Tura-momentje waren vergeten? Nee hoor, hier is hij, Wiltura, Diana.

Bedankt voor het luisteren, want voor mij zit het er weer op. In de Oud en Nieuw Show, liefs Anja. Mijn laatste liedje is een nieuw werk van Guido van Hoornweder. Het laatste moment met jou.

zeer mooi nummer van Guido van Horeweder, Het Laatste Moment Met Jou. Ik ga ook afscheid nemen, vrienden. Ons programma zit erop, deze oud- en nieuwsshow. En wat mij betreft, nog een hele stevige knuffel daar aan de andere kant. En heel graag tot een volgende aflevering van deze oud- en nieuwsshow.

En afsluiten doe ik vandaag met een bekende melodie. Ticket to Heaven van de Dire Straits. Maar vertolkt vandaag in het Vlaams door Eddie Smets. Ik verdien je niet. Tot een volgende keer.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Summer's gone, but fall is here. Just the right temperature.
5: Cool. That is so cool.
4: And just the right mix of country hits. We're bringing the biggest names in country to your radio.
6: Feel good. Give me that music. Turn it up.
7: You can just identify with it.
8: And I just love listening to it.
9: Rock out and have a great time. It's my station.
10: I love this station.
11: The best country is right here.
12: That's right.
13: We're just living that country life.
14: That's all I listen to.
4: Just ahead of another long stretch of nonstop country. The best new country for the Netherlands, Belgium, and the Dutch Caribbean. It's From the Heartland with Camille Janssen.

Plaats omhoog naar nummer 28 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Luke Combs en Rethink Some Things. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met de nieuwe nummer 1 en op

Wetzel and Hits from the Heartland and Hurts Like You. Hi and welcome all listeners. Tune in to Spark Flame Radio. Y'all can listen to Hits from the Heartland every Saturday afternoon from 4 to 6. In plaats van hoofd naar nummer 9 deze week. Het meest recente hit succes van Kenny Chesney. Hier is

het randje van de top 20. De nieuwe single van Ellen Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met uit Australië, Mac Geiger en Stringby.

De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes. De nieuwe single van Max McNown heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. Hier is

Nummer 14 Country Airplay uit 2021 voor uit Raleigh, North Carolina, Priscilla Block en Just About Over You. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, hier is Riley Green en Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor fooien in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij. Verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
0: Deze week Spotlight on
1: Alabama.

Padladan, Alabama. Je hoorde drie hits, drie nummer 1 hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Me One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan een van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Eleni Wilson en John Mayer.

Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Shaboozy en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we het tweede uur met de Mighty Road Roller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En 2 country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing Me.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Hits from the heartland.
4: Hey, this is Luke Combs.
5: I'm Dash.

Regional Breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraaksingle heet Blame It On The Whiskey en is deze week de Mighty Roadroller.

aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Hits from the heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer Note to Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Moe.

welkome Black, White en zijn doorbraaksingel Bad on That. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.

Soul, samen met Ella Langley en Jaded op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Corey Kent en Empty Words.

nummer 1 Country Airplay uit 2021 voor Luke Bryan en Waves. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Op nummer 30 deze week, hier is Russell Dick.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. De ex-nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex-nummer 1 op 7. Gestegen van 8, heet How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado.

blijven staan op nummer 16 deze week. Zach Taub en Sado Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier. En ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Red uit 2021. En Watch Her Country Song. Groetjes, hoi!

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.